0: thuis bekend. Reis ik van 1 naar 2, van huis naar thuis of van thuis naar huis. Van plek naar tijd, van tijd naar plek.
1: Hi, my name's Elizabeth. I sing Farisana Sana and you're listening to 102.1 FM 8CCC.